Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel achtste groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, derde in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van beeld en geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

van de jaren 90 uit februari 1990, de Stone Roses en Fool's Gold. Goedemorgen. Het is een slow start op Ice Radio aan het begin van een beetje wisselvallig weekend. Mag de muziekpret niet drukken, ook een beetje op weg naar het WK voetbal dat volgende week begint. Bina Mystery en Hot Hot Hot.

duo Softcell had twee hits in Nederland. Eén in 1981. Toen er tussendoor eentje die geen hit werd. Say Hello, Wave Goodbye. En daarna deze in 1982. Toen was het klaar met Softcell. Hebben we natuurlijk daarna nog wel heel veel van Mark Almond als soloartiest gehoord. Nogmaals een slow start. Een goede morgen. Beetje een jaren 80, 90 vibe vandaag. De Nick Straker Band onderweg. Leaving on a Midnight Train. Eerst Visage, Mind of a Toy.

Wat is hier lekker zeg. Och, ik zeg het niet vaak zo spontaan, maar deze is wel heel erg fijn. De icebreaker van deze week. Zam DM and Back of Your Neck. Even bijkomen met Elvis.

Begonnen in 1990 dit uur en net eventjes terug in 1997 met Semi-Charmed Live van Third Eye Blind. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Allereerst zaterdag 6 juni. Oh, bewolkt, grijs, druilerig, 19 graden, 3 mm regen vandaag. Zondag 7 juni. Buien met regen, maar soms ook zon. Temperaturen 21 graden. En als ik het zo zie, echt best wel lekker weer. Zal ik er eens van zeggen? Ik geef het namelijk altijd een beetje een duiding wat je met het weer moet doen. Ik zou zeggen, wacht eventjes tot later in de week. Want na het weekend wordt het echt droger. En gaan we op naar de temperaturen van richting de 21 graden volgende week. Ice Radio. Met nu Eddie Vedder op Ice Radio. En save it for later.

Ik hou zo van deze sound, de sound van de jaren 80, maar dan niet van de afgezaagde top 500 hits. Maar liedjes waarvan je denkt, oh ja, die draaide ik destijds ook al op de radio. Maar je draaide de classics toen het nog hit waren. Je hoorde The Promise van When in Rome. Dit is iets recenter en Nederlandstalig. Hoor je niet zo vaak op Ice Radio, daarom des te leuk, zeker gezien dit seizoen. Splitsing een zomer lang.

Het Drieluik op de zaterdagochtend met tussen 9 en 10 de slow start. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong. Hij zat overigens in China. Deze man stuurt mij gewoon foto's van een vakantie waarbij hij bovenop de Chinese muur staat. Maar je hoort hem straks wel tussen 10 en 11. Mark Scholz tussen 11 en 12. DJ Reds. Nu

Sting, Craig David. Dachten, we duiken bij elkaar. Een beetje een unlikely duo. En wij gaan gewoon eens een beer van de plaat opnemen. En dat werd deze Rise and Fall. Nou, dat lukt altijd wel op de zaterdagochtend. Ik hoop dat het een beetje Rise and Shine vanochtend was. We've lost dancing. Beetje wakker worden. Op weg naar je weekend, de zaterdag. Het is bijna 10 uur. Dit is Fred again. En Maria, We've Lost Dancing. Hey, tot volgende week.

0: Marvelous.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Man in Hongkong.

de One Man Band uit Australië. Hartstikke cool. Ik hoop hem ooit een keer live te zien. Hij was hier een aantal jaren terug in Hongkong. Toen had ik het gemist. Kwam ik de dag daarna erachter, omdat een vriend van mij dat weer niet gezegd had. Het nieuwe album van Tame Impala kwam vorig jaar uit. Vind ik wat minder interessant. Maar dit was van het album daarvoor. En dat heet... Nou, weet ik niet. Kan ik er even niet bij. Gaan we naar dit Muse met The Uprising.

Zo, wat een stevig begin van deze ochtend. Goedemorgen heb ik helemaal niet gezegd. Good morning, Joe-san, zoals hier in Hongkong zeggen, Mark Schultz. Tweede uurtje van het Drilak hier op de zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. En straks na mij nog DJ Reds voor de afsluiter, de hoofdact. En ja, Ton en ik verzorgen dan een soort van voorprogramma. Zoiets is het, denk ik. Van Muse ga ik naar Madonna. Van het leuke album Ray of Light, de gelijknamige track.

legendarische album Blue Lines, het debuutalbum uit 1991. Zangeres Sharon Nelson, een legendarische videoclip ook. Dat ze loopt op de straat en alles om haar heen aan haar voorbij gaat. Unfinished Sympathy, Massive Attack. Echt waar, beste track ooit gemaakt. Dan ga ik naar deze track van Sonny & Cher, Baby Don't Go. Ik heb ooit een keer op een vrachtschip gereisd van Mumbai naar Rotterdam. En een van de momenten die ik me kan herinneren was dat de kapitein erg van goede muziek hield. En heel af en toe draaide die leuke dingen. En dan hoorde je gewoon door de gangen dit soort muziek gewoon rondzweven. En dan werd je daarnaartoe getrokken. En dan ging je even zitten, een beetje lullen, een drankje doen en wat nootjes eten. Want hij hield altijd van een nootjes, de kapitein uit Kroatië. Captain Bajic, ik weet nog steeds hoe die heet. En dat is inmiddels ook alweer bijna 20.

Mike Rutherford, geloof ik, is zijn achternaam uit Genesis. Ja, dat was zijn project dit. Leuke muziek hebben ze gemaakt. Het was allemaal niet zo knallend als wat een Phil Collins deed. Die zag ik trouwens laatst op een foto met Rod Stewart. Phil Collins tegenwoordig op krukken lopen. En dat gaat allemaal niet heel goed. En zo oud is hij eigenlijk niet. Dit is ook leuk. If I Was, Mitch Ure. Eventjes lekkere throwback to the 80s.

wel hier in de studio boven in mijn huis in Hongkong. Heel erg cool, If I Was Mitch Ure. En ik heb nu deze leuke track van Lou Reed. I Love You, Suzanne. En nou goed, Suzanne is eigenlijk ook de tweede naam van mijn vrouw die ze hier gebruikt in Hongkong. Dus dat komt dan wel goed.

moet wel zeggen tussen jou en mij gezwegen. Het is een tijd geleden dat Los Lobos een echt goed album gemaakt heeft. Ik vind ze heel erg goed. Dit was van het album Will the Wolves Survive. Een gelijknamige track. En Kiko is allemaal goed. This Time is goed. Good Morning Aslan is goed. Maar tegenwoordig, het is een beetje 13 in een dozijn geworden. Terwijl die mannen nog steeds bij elkaar zijn. Het zijn nog steeds dezelfde mannen uit East LA. Dus het wordt tijd, jongens. Kom op, even zo'n goed album. Dan ga ik naar Amsterdam. Dat is een film die je toch wel kan herinneren. Ergens, nou, wat zal het geweest in de jaren 80, denk ik. Van Dick Maas met Huub Stapel en Monique van de Ven. Een geinige film over een slasher die naar in de grachten rondzwom in een soort duikerspak. En dat was een gave film. Er schijnt een nieuwe te zijn. Een Amsterdam Park. Ik heb daar helemaal niks over gehoord. Is dat wat? Is dat de moeite waard? Moet ik dat ergens gaan streamen of zo? Of moet ik er maar gewoon vergeten? Laat me dat even weten. Maar goed, die eerste film zat dus een leuke trekking van de dames van Lo.

I Say a Little Prayer, Aretha Franklin hier op IJs Radio. En daarvoor draaide ik het prachtig mooie Paralyzed van Odyssey. En die had natuurlijk gebruik gemaakt van I Say a Little Prayer. Daar mixte ik dat gewoon eventjes aan elkaar vast. En ook nog een andere track van Bon Iver. Ik ben eventjes kwijt hoe dat ook weer heette, die track. Maar goed, die Odyssey krijgt helemaal geen toestemming van Burt Bacharach's nazaten om dat uit te brengen. Want ja, dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Dus het is ergens gewoon op YouTube verschenen. En daar heb ik het toen geript. En het is geweldig. En eeuwig zonder dat het dus nooit echt het daglicht heeft mogen zien. En erg goed, Odyssey dus. Met

wel Memphis, Tennessee, hier op Ice Radio. De één laatste track, wat mij betreft. Deze ochtend, ik ga het ook overdragen naar Harlem, 00023. Daar in Schalkwijk in de bovenkamer zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. Tot volgende week. Oh, dat vergeet ik bijna te zeggen. Vanishing Point, New Order. Dat is de laatste track.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen, maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
1: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
1: DJ Rats.

Ik zat geen tekstvelletje mee te lezen, maar ik zat van de week wel het nieuwe album van Paul McCartney één keer te beluisteren en deze filmen op. Ik denk, die ga ik eventjes op Ice Radio draaien. The Boys of Dungeon Lane is het volgens mij, hè, zijn album. Hele goede recensie. En wat zingt hij nou? Wat zong je nou net? You gotta live now. Ja, ja, dat is waar. Paul McCartney, wauw. Wat een mooi nummer. En wat wilde ik nou zeggen? Ik wilde iets heel anders zeggen, maar ik weet niet meer wat. Goedemorgen. Hi. Good morning, vrienden. Ik kijk naar links. Het is keihard aan het regenen. En ik stap de vooravond van aantal dagen, dagen vier, naar Terschelling te gaan. En daar heb ik ontzettend veel zin in om daar even wat rust en van het eiland te genieten. Fijn. Maar dat betekent wel dat ik nu naar links kijk en het onwijs hier regenen. En ik hoop dat het op zaterdagochtend, als ik dit wellicht gewoon ook eventjes... dat weet ik wel zeker, man. Met een bakje koffie naar de Rad Radio Show luisteren. Is dat heerlijk? Ja, dat ga ik ook doen. Dus ik luister mee en ik hoop dat we fijn weer hebben. Op Terschelling weet je trouwens nooit, hè. Dan hoef je eigenlijk niet naar buienradar te kijken, want het waait gewoon weer over. Dat is eigenlijk heel zen ook en heel mooi. Ja, hey vrienden, net als gedachten, ja, die waaien ook gewoon over. Maar goed, vrienden... Welkom bij de Rad Radio Show. Net Mark, heb je gehoord? Was het fijn? Ga ik ook terugluisteren. En daarvoor Ton. Het zijn altijd fijne tracks. Ik heb echt nog nooit gedacht van... Nou, wat is dat nou voor een raar nummer? Die Ton en die Mark, die hebben zo'n fijne muzieksmaak. En ik probeer er mijn best voor te doen op de zaterdagochtend in dat drieluik. Fijne muziek voor te schotelen voor je hier op Ice Radio. De zaterdagochtend is van Ton, Mark en mij. En zo meteen is middag. En dan hoor je André Dortmund op deze fantastische zender Ice Radio. Er zitten zoveel fijne programma's ook op. Heerlijk. Vrienden, wat wilde ik draaien? Oh ja, dit wilde ik draaien. Van de ene ongelofelijke grote held, Paul McCartney. Die dat album trouwens met die Andrew Watt heeft gemaakt. Hè? Die ook bij de songschrijvers... Wat een man is dat, hè? Die kerel is nog geen 35. Werkt met Iggy Pop, met Paul McCartney en nog veel meer. Een van de allergrootste bekende producers. Ook de Stones, ongelofelijk. Een Amerikaan is het. Maar goed, ik ga een beetje van de hak op de tak. Ik kwam hier ook net... Ik was een beetje... Ik had net een stroomstoring. En alles was uit. Dus ik denk, oh mijn hemel, hoe moet ik dat nou? Maar alles doet het weer. Dus breathe in, breathe out, rats. Van de ene grote held van rats. Naar die andere grote... Ik kan geen keus maken. Dit is een album uit de jaren 80 van hem. Uit 93 toen ik ongelooflijk in mijn grunge zat, om het zo maar even te zeggen. Maar deze vond ik ook te gek. Ik zat er laatst te denken en dacht ik, wat zingt hier toch cool, hè? Ja, man. All right. Eén momentje. Ik ga hem mooi aankondigen.

Ja man, here he is. Oh wauw, ja, ja, that's een aankondiging. Zo zou ik de rode loper altijd voor hem willen uitleggen. Dit is David Bowie, Jump They Say. Moet je eens horen hoe cool hij dit zingt, man. Wauw.

Ik werd eigenlijk geïntroduceerd door deze man MC Solar op het album Jazzmatazz van Guru, waar hij ook Le Bien, Le Mal, The Good, The Bad. Zo. Ja, ik ken hem daarvoor denk ik ook al. Ja, dat is wel denk ik waar. Maar daar werd hij echt bekend. Wat goed hè, de Louvre West Town. Een dikke vette sample van Bonnie and Clyde, van Serge Gainsbourg. En volgens mij was dat niet Jane Birkin, was dat echt Brigitte Bardot, dacht ik. Ja, te gek hè, hoe hij dat doet. En dat Frans, ja, ik kan wel een beetje Frans. Ik zou het wel wat meer willen weten. Maar ik hoor dan bepaalde dingen. Le Gare de l'Est, denk ik. Oh ja, Le Gare de l'Est. Dat weet ik wel. In Paris. Aan Ari, à Paris. En dan heeft hij het over Le Gare de l'Est. Ja, tof man. MC Solar. Daarvoor een geweldige David Bowie. En MC Solar. Het klinkt zo mooi hè, in het Frans, die hip-hop. Ja, zo'n flow. Ja, die flow van die Franse taal is fantastisch. Ik denk dat ik ook... je kan die Duolingo... Heet dat Duolingo? Ja, volgens mij wel. Ik ga dat denk ik ook doen voor Frans. Ja, dat is tof. Om wat te weten. En ook wel een klein beetje met het oog op dat Esther naar alle waarschijnlijkheid een droom gaat achtervolgen. En dat is een avontuur in Frankrijk. Ja, tof is dat. Maar goed, laat ik het daar niet over hebben. Ik ga eventjes terug naar 2004. Ik had toen... Ik weet wel, ik muziek is voor mij... Ik zeg af en toe iets over het verleden, wat muziek met mij deed voor toen. Weet je, daar heb ik dan een praatje over. Dat is niet omdat ik het nou per se daarover wil hebben. Maar omdat ik weet dat muziek zoveel een foto herinnert. Meer dan een fotoboek vaak is. Ik bedoel, muziek was er altijd. Ik heb uit deze tijd niet zoveel foto's. 2004. Had ik waarschijnlijk nog geen iPhone, denk ik. maar de muziek is er. En dan weet ik gelijk waar ik was toen ik dit draaide. Dit kwam uit toen ik woonde in de Amsterdamse buurt. Vlakbij de Amsterdamse poort. Voor als je dat wat zegt. En daar schuin aan de overkant zat de fietsfabriek. En dat was een tof cultureel centrum. Wat op een gegeven moment werd overgenomen door het patronaat. Omdat die de nieuwbouw hadden waar ze nu in zitten. Maar dat was nog niet klaar. Het was tijdelijk in de fietsfabriek. Dus in die locatie was best wel rock'n'roll. Laag tent zeg maar. Niet zo'n hele hoge tent. Dus het gaf een coole sfeer. Dus net een soort Berlijnse tent of zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je over Berlijn denkt, een beetje industrial. En daar was ik veelvuldig aan het draaien, toen aan DJ'en. Bij de concerten, maar ook de alternatieve dansavonden. Er was nog geen Shazam. Er waren nog geen iPhones veelvuldig. Misschien was er wel eentje, ik weet het niet. Maar mensen wisten niet wat ze aan het luisteren waren als ik iets opzette. De cd's werden gekocht bij de cd-winkel. Super te gek. En als ik dit opzette, dan kwamen er altijd, ik denk wel een stuk of 5 of 10 of 15 gasten naar de DJ-booth. Van what the fuck is dit man? Wat is dat goed als het nummer was afgelopen? En dan liet ik altijd het cd-hoesje zien. En dan zei ik, wat ik liet cd-hoesje zien. Dan kon je goed op de bandnaam van zien. Want anders stond je te schreeuwen. Dat was natuurlijk keiharde herrie. En dan stond er op dat hoesje Kasabian. En dan schreeuwde ik erbij, debuutalbum. Hele album zo. Te gek. Oh man, wat een banger is dit. Dit is een van die songs van dat album. En deze draaide ik altijd. Daar komt de bas, moet je horen. Hoor eens. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Wow. Kasabian, the reason is treason. Wow. Iedereen stond hier om zich heen te kijken. Wat gebeurt er man met dit nummer? Goeie beat, iedereen dansen. En dan gaat het nog even door. Ja, dit is hoe je een zaal plat krijgt. Draai deze zo graag. Geniet ervan. Vrienden, dit is Rats Radio.

0: plezier bij de zaterdagochtend op Ice Radio.
1: Wauw, vette track, hè? Kasabian met een K. Reason is treason. Mooi, man. Ik heb een mooie track voor je van The Verve, Lucky Man. Ik was in Londen een week of drie geleden dus. En toen zag ik de affiches dat waar wij aan het logeren waren. Palace Park? Nou, ben ik de naam kwijt. Daar waren binnenkort concerten. En deze man gaat er ook spelen, ergens in juli. En het is op een heuvel met uitzicht op Londen, op de city. Prachtige plek zal dat zijn, zeg. Jeetje, mina. Richard Ashcroft van The Verve. Dit is het schitterende Lucky Man.

Het is in Alexandra Park. Als je in Londen bent rond die tijd. Man, het is zo'n mooie plek. Alexandra Park. Op 17 juli speelt hij daar. Richard Ashcroft van The Verve. Mooie tekst, man. How many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. Wow. Oh, dit is ook een mooie tekst, hè. Kom, er zit een soort verbintenis hierin. Life's what you make it. Och, tak, tak. Ik heb zo'n tijd niet gedraaid. Mooi, man. Vrienden, welkom bij de Rats Radio Show. Fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je er fijn bij zit. Dikke knuffel, ja. Wauw.

0: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
1: Fuck it up. Sorry. Oh, wat een slechte toestand is dit. Oh, wat erg. Ik wilde gewoon iets doordraaien, maar ik zit zo naar die muziek te luisteren dat ik helemaal vergeten. Oh, ik was helemaal weggezwijmeld bij Live What You Make It. Sorry. Maar...

Zeg, I stepped on stage at Live Aid. All the people came and the poor got paid. Het is, tegenwoordig is de hiphop een miljoenen business. Dat was het rond deze tijd nog niet. Maar dit was wel een van de eerste keren dat er een, volgens mij zo'n ongelofelijke deal was met Adidas. De boys van Run DMC waren echte hiphoppers ook in blik, zeg maar, weet je wel. Met Kangols, dat zijn van die oude vrouwenhoedjes volgens mij. Die maakten ze hip. En dan van die grote Adidas, zonder veters. Die clip nog van Walk This Way, die stond ook op dit album Raising Hell uit 86. En ja, tof man. My Adidas en Run DMC. Te gek. Ik zei net dat ik een herinnering had over dat nummer van Kasabian. Ik heb er eigenlijk, als ik nu bedenk, is het volgende is dat ook. Maar dat ik het niet alleen over mij wil hebben. Ik vind het ook heel leuk om die herinneringen van jou op te duikelen. Dus voel je vrij. Sterker nog, ik vind het ontzettend leuk als je me bijvoorbeeld iets stuurt van, hey man, deze song Rats past echt goed in de Rats Radio Show. En dat brengt mij terug naar die en die tijd. Ik vind het ongelooflijk tof om te horen, weet je wel. Zal ik een klein voorzetje doen? Het kan ook heel klein zijn namelijk. DJ Rats at iceradio.nl. Ik was, dit is denk ik uit 1992... Toen zat ik op het ondernemerscollege. Ik wilde, dat was eigenlijk een soort middenstands. Dat heb je nou helemaal niet meer nodig volgens mij om een winkel te beginnen. Ik wilde echt in de cd-zaak eigenlijk wel. Ik wist helemaal niet wat ik wilde toen. Ik ging later wel in de cd-zaak werken. Maar ik deed die opleiding, commerciële opleiding. Maar door het mbo-gebied. En het was een toffe school ook. Met leuke kids. Goede vrienden. En goede tijd daar gehad. En dan was er zo'n, het gebouw bestaat niet meer. Het is eigenlijk nog vlakbij waar ik nu woon in Schalkwijk. En zijn jaren 70 gebouw. Met veel hout en veel beton. En een kantine. En in die kantine kon je allemaal dingetjes kopen. En ik weet nog precies hoe die conciërge er een beetje uitzag. En er stond er ook altijd schuin boven hem een televisietje. En die stond eigenlijk altijd op MTV. En dat tv'tje, dat had kleine boxjes. En het stond niet keihard. Maar de muziek stond wel aan. Het was de kantine, weet je wel. En ik weet nog goed dat ik weet niet meer hoe die heet. Maar ik zei, ja, doe een bakje thee. En ik zei, doe maar zo'n glacé, weet je wel. Zo'n glacé met het roze. En dit nummer staat aan. En ik hoor dat. En dan zag je in het balkje altijd wat eronder stond. Hè, op MTV. Ik had deze band wel eens gehoord. Maar ik vond dit zo goed. Dit was van een film toen singles volgens mij. En later ook op dat fantastische album Dirt. Dus dit brengt me even terug in die tijd. En echt even kijken van wat staat daar. Hoe heet deze band? Alice in Chains. Wat een sound zeg. Zo te gek. En ik vind het zo tof dat een heleboel kids, Lex, mijn goede vriend, die zoons van hem, die zijn goed bezig met muziek. Goede drummer, goede gitarist. Die luisteren dit nog steeds en vinden het nog steeds zo geweldig. Ik vind het zo gaaf. Waarschijnlijk nam ik nu een hap van mijn glacé. Back in the 90s. Dit is Wood met vraagteken. Alice in Chains.

Wat krachtig zeg. Alice in Chains, Wood, Lane Staley en Jerry Cantrell in die fantastische zang. En die Jerry Cantrell is al hele tijd overleden. Geweldig. Het is fijn om terug te blikken. Ik nodig je uit om dat ook een keer te doen. Ik vind het leuk om dat in de Rats Radio Show aan te pakken. Om mooie herinneringen van luisteraars te combineren met muziek. Vind ik echt te gek. Dus ik zeg het nog een keer. djrats@iceradio.nl. Want eigenlijk is er bij elke song wel iets moois te vertellen. Iedere song opent ongelooflijk veel momenten, veel herinneringen. Dus één song kan duizenden en duizenden herinneringen, miljoenen herinneringen hebben aan iedereen die hem ooit heeft beluisterd. Dat is echt zo'n fantastische kracht van muziek, vind ik dat. Ja, ik zal het niet bij ieder nummer doen, maar de volgende die ik nu toevallig had klaarstaan. Ook zoveel herinneringen, want de Pixies, man, vanaf de jaren 80 al, weet je wel. Bedoel, vanaf Rick Ashley kwam er een soort alternative op. En daar waren de Pixies een soort, dan zeg ik het heel simpel hoor, weet je, de neon tinten van de jaren 80. En toen waren daar in één keer de Pixies. En dat ging weer over dat Kurt Cobain op een gegeven moment zei, de Pixies grote invloed. En oh my goodness, wat een geweldige band toch. En ze spelen nog steeds. Ik zag trouwens, omdat ik ze toch volg tenminste ik heb ze gevolgd op Facebook en dan zie ik daar nog steeds filmpjes van. Ze speelden in de Royal Albert Hall. Ze hebben nu denk ik wel de vijfde of zesde bassiste. Volgens mij van The Band of Skulls. En Mark zag ze laatst ook in Hongkong. Stuurde die mij filmpjes van. Ik heb ze ook wel veelvuldig gezien op Lowlands. En een aantal jaar geleden nog met een toen volgens mij 17-jarige punk rocker. De punk rocker van mijn vriendin toen. Die daar was ik dan mee. Dat is ook een fijne, mooie herinnering. The Pixies, Monkey Gone to Heaven.

Je zou niet kunnen zeggen, dit is een van zijn meest funky nummers, want eigenlijk zit overal funk in. Maar deze, 1, 2, 3, 4, alles op de 1 is volgens mij de funk. Ja, ik ben muzikaal niet dat ik dingen kan naspelen of zo, maar de 1, 2, 3, 4, paf! En dan kan je van allerlei dingen doen. Dat weet Prince natuurlijk als geen ander. Chelsea Rogers, de funk on the one. Ja, te gek man. Prince, wat een geweldige track van hem. Daarvoor de Pixies, ook met de P. Monkey Gone to Heaven. Ik heb denk ik nog één nummer te draaien voor je. Ja, dat denk ik wel. Vrienden, zal ik alvast even een klein beetje dat kan ik zo meteen ook wel doen. Ja, oh. Ja man. Ik kan ook niet ophangen. Ik ben aan de telefoon. Hang jij maar op. Hang ik op. En dit is een... Dit is New Order. Uit de as van Joy Division natuurlijk. Met nog Peter Hook op de bass. Te gek. Dit is Regret. Heb jij Regret? Laat ze er maar zijn hoor. Wijs jezelf er niet vooraf. Omarm het. Bekijk het met compassie. Misschien gaat het daarover, dat weet ik eigenlijk geen eens. Zou wel mijn insteek zijn. Dit is New Order. En je weet nooit hoe het loopt. Ja. Yeah.

0: Misschien vind ik de bas van Peter Hook. En de bas van die dude van The Cure wel het allermooiste klinken. Moet je horen. Gaaf, man. Hij speelde altijd heel hoog. Ik bedoel hoog, dat hij de instrumenten, of tenminste de instrumenten, de basgitaarsnaren op de hoge regionen aantikte. Dus niet die lage boem, boem, boem. Hij zei, want dat hoorde ik helemaal niet. Hij zat juist omdat hij boven de gitaar uit wilde komen bij Joy Division. Heel hoog te spelen. Dus dan zit je met je vingers, dan zit je met je linkerhand, als je rechtshandig bent, helemaal bijna bij je. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ach, laat ook maar zitten. Hey, vrienden, goedemorgen. Dit was de Rats Radio Show op Ice Radio. Het is zaterdagochtend. Ik zit waarschijnlijk mee te luisteren. Misschien heb ik wel meegeluisterd terwijl ik over de afsluitdijk rij. Want ik sta al op de Heer Dis. Als je de Heer Dis denkt, je Rats, het is toch misschien luister het al donderdag of zo. Ik sta iets die dag eerder, omdat ik dit weekend, lang weekend, op Terschelling zit. Vrienden, enough about that. Ik wens je een fijne zaterdag. Een goed weekend en een goede week. Ik ben er volgende week gewoon weer. En blijf dicht bij jezelf. Dikke knuffel voor je. En take care. Big hug. Bye bye. Zometeen André Dortmund na 12 uur. Ja man, Music Garden. Fijne kerel, fijne muziek. Bye.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat pagina groot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met "Dankje, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. The Music Garden.

Ze was een jaar of vier actief in de muziek. Deze Canadese zangeres Dal Bello. En Let's Tango is aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heet je van harte welkom. Ja, veel goede muziek onderweg hoor. Aerosmith, Keen, Bill Withers, Kevin DeGraw, Tears for Fears. En natuurlijk, dit zijn de Beatles.

The Beatles, Across the Universe, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En natuurlijk in de Music Garden weer zo meteen op het halve uur een blues van de bovenste plank. Dat doen we twee keer. We hebben twee halve uren, want we hebben twee uurtjes te doen. En aan het eind van het programma doen we nog eventjes een double shot. En die is deze week ingestuurd door Marcia. Dankjewel Marcia voor het insturen. Komen we straks aan het eind van het programma. Gaan we er alles over vertellen. En dit is Dua Lipa op Ice. Houdini.

prachtige album Around the World in a Day. Prince en Raspberry Beret, daarvoor nog Dua Lipa hier op Ice Radio en Houdini. Zometeen nog muziek van Aerosmith, Armand gaan we ook nog meedraaien, Young Gun, Silver Fox. En dit is een klein beetje een onbekende, want we kennen hun van de grote hits Shout en Everybody Wants to Rule the World. En deze komt uit half jaren 90. Het is Tears for Fears, Raoul en de Kings of Spain.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

onze Nederlandse Bob Dylan, zo mogen we hem wel noemen. Hè? We raakten hem al kwijt in 2015. En ben ik de min, daarvoor nog Kevin DeGraw hier op Ice Radio en Chariot. Zometeen de blues van de bovenste plank. En dit is...

0: plank.
1: En suggesties zijn welkom over een goede bluesplaat. Laat het me weten. Stuur een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. De Vaughan Brothers. Baboom, mama zegt.

Ik ben een groot fan van hun, hè? Ja. Al die albums heb ik op LP, wel te verstaan. Ja, dit komt van het vijfde album Cause and Effect. Keen and Put the Radio On. En daarvoor nog in de blues van de bovenste plank. Farnham Brothers en Baboom. Mama Said hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is Bill Withers.

Helemaal gelikt, hè? Maar wel lekker, hoor. Young Guns, Silver Fox, Stevie en Sly hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Tijd voor een oude rocker. Ja, heb ik zin in. Dacht je van deze Alice Cooper? No More Mr. Nice Guy.

Is deze oude rotter het vak nog actief in de muziek? Ja, zeker. Ja. Hij is lekker aan toeren zelfs. Hij komt niet naar Nederland. Het dichtst dat hij in de buurt komt is Italië of zo. Of Spanje. Dus voor de rest blijft hij lekker in de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Rod Stewart en Passion hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we gaan op naar het nieuws. En dat doen we samen met Fleetwood Mac. As long as you follow.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat belooft terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was de ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Toen deze net uitkwam voelde het goed, maar toch was het een beetje een vreemde combinatie, want wie had het verwacht? Herman Brood en Heinie Vrienden, Als je wint. En voor het nieuws draaiden we nog Fleetwood Mac. En As Long As You Follow hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. Even een klein onbekend plaatje. Hij is te gek, maar het was niet echt een grote hit. The Doves en Carousels.

grootste hit. Haar hele grote hit. Nene Cherry en Buffalo Stance. Het zusje van Eagle Eye Cherry. Ja. Zal ik volgende keer eens meedraaien. Dat is haar broer. Ja, Nene Cherry dus hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie muziek onderweg van Xavier Root, Tori Amos, Kate Bush gaan we nog meedraaien. Agde Anne Munnik, Sam Cooke. En een double shot die is deze week ingestuurd door Masha. Dat is het einde van het uur. Hè? En nog een Blues van de bovenste plank op het half uur. Dus we zitten helemaal vol. Ja. En dit is ook zo lekker, hè. Zet hem wat harder. Dit is De Dijk. En als ze er niet is...

Kate Bush en Running Up That Hill, daarvoor nog Razorlight. En America hier in de Music Garden op Ice Radio. Zometeen Tori Amos, Cornflake Girl. En dit is Xavier Rudd, Follow the Sun.

0: nieuws van de bovenste plank.
1: Ja, ook weer een beetje onbekend bandje, maar wel te gek. Ja, en het is een leuke plaat, dus ik draai hem gewoon even mee. Big Twist en de Mellow Fellows. Feels Like Rain. In de blues van de bovenste plank.

Nou, heb ik te veel gezegd? Wat een leuke plaat, toch? Big Twist en de Mellow Fellows. En Feels Like Rain in de blues van de bovenste plank. En suggesties voor een bluesplaat zijn altijd welkom. Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. Strakjes Agde en de Munnik, Schoolplein. Ook weer een beetje een beetje in de onbekende plaat af en toe. Hè? Ja, valt me wel op. En deze is ook lekker, hoor. Wham! Everything She Wants op Ice.

wel leuke plaatjes over Agde en de Munnik. Dit was Schoolplein hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen Sam Cooke, Wonderful World. En dit is In Excess. New Sensation.

0: Double Shot.
1: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel, Masha, voor het insturen van jouw Double Shot. Dat mag je ook doen, hè? Als je twee platen hebt met een overeenkomst, dat maakt me eigenlijk niet uit wat. Bedenk wat. Dezelfde hoes, dezelfde bassist, een achtergrondzangeres of zanger die meedeed op allebei de platen. Bedenk iets. Nou, deze is hartstikke leuk. Voor zometeen doen we Teaspoon met Sex on the Beach. En we beginnen met DNCA en Cake by the Ocean. En eigenlijk betekent dat hetzelfde. Hey, veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Classics Album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij onze tracktocht. We gaan weer door met het albumalfabet. We zitten ongeveer bij de letters S, de T en de U. En bij de U staat dus ook Undercover of the Night. Zeker niet het beste album van de Rolling Stones. Het album heet trouwens gewoon Undercover. En de single heet Undercover of the Night in die volgorde. Maar ik vind het wel een van de beste nummers van de Stones. En er staat nog wel een goed nummer op hoor. Want ik kan nog wel een keer wat laten horen in de komende weken. Sowieso moet ik zeggen dat Mick Jagger en Keith Richards niet helemaal goed door één deur konden tijdens de opname van dit album. Want er waren nog wat meningsverschillen. Mick Jagger wilde moderniseren wat de muziek betreft. Hij vond het wel leuk om ook andere invloeden op het album te laten horen. Terwijl Keith Richards weer terug wilde naar het oude, zeg maar. Dus dat zorgde voor nogal wat ruzies onderling. Maar goed, in ieder geval is dit een erg goed nummer. Een plaat die gaat over de onrust in Midden- en Zuid-Amerika. Wat dat betreft is er nog steeds niet heel erg veel veranderd daar. Ja, het is nog steeds zo rustig, laten we eerlijk zijn. Nou, in dit programma houden we het rustig. Veel rustige tracks, ook veel soul tracks die we gaan draaien vandaag trouwens. En over rustig gesproken, op het album Upstairs at Eric's van Yazoo staat niet alleen dat hele beroemde nummer Don't Go, maar ook nog een ander beroemd nummer, wat je misschien wel kent in de uitvoering van de Flying Pickers. Dat is die a cappella groep. En dat is het nummer Only You, maar het origineel is toch echt wel van Yazoo.
2: Car Classics.

is toch een single geweest. Geen hit in Nederland en volgens mij ook niet in België. Maar ik moet er toch nog meer rekening mee houden dat we ook in België te horen zijn. Want ik heb het steeds over de Nederlandse hitlijsten, maar nooit over de Vlaamse. Die zal ik af en toe ook eens meenemen. Dat lijkt me wel verstandig. Maar goed, in ieder geval om het lang verhaal niet nog langer te maken. Dit nummer heet A Shot in the Arm. Is een single van Wilco. Kun je terugvinden op Summer Teeth. Een album van de heren dat de hemel wordt ingeschreven. En ja, als je denkt aan A Shot in the Arm, denk je waarschijnlijk aan drugs. En inderdaad, daar heeft het nummer zeker mee te maken. Met verslaving. Maar dat niet alleen. Ook andere thema's worden behandeld in dit nummer. Slaveloosheid, angst en de worsteling met verandering. Dat zijn de thema's van dit nummer. Allemaal niet zo heel erg vrolijk, maar wel een fantastisch nummer hoor. Zeer zeker. Een break-up song nu van Pink. En die heeft heel wat break-ups achter de rug. En ook dit ging over een break-up met een van haar mannen. Blow Me One Last Kiss.

Afkomstig van het album The Truth About Love uit 2012 van Pink. En de naam van de partner wordt trouwens op Wikipedia ook gewoon genoemd hoor. Dat is Carrie Hart. Is dat ook een artiest? Zou zo wel kunnen. Dit is Billy Joel en Stormfront. Staat op hetzelfde album dat ook zo heet. Ik bedoel, het album heet ook Stormfront. Een ongelofelijke, moeizame formulering. Dat woord zocht ik.

0: Billy Joel die is zo goed dat hij zich ook kan laten inspireren door het weerbericht. There's a Stormfront Coming, zo heet ook het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Ik vind het een goede plaat. Uit 1989 komt dat album. En we zullen in het volgende uur nog een nummer gaan draaien van Billy Joel, van een wat oudere plaat. Ook een album dat de moeite waard is. Die staat bij de letter T. En welke plaat dat is, je zou het kunnen opzoeken. Je zou het kunnen googlen. En dan kom je er vanzelf achter. Maar ook dat is een fijn album. Straks meer erover in het volgende uur dus.
1: Dit is de Album van 100.
0: Ik moet zeggen dat het erg mager is als we het hebben over de eerste weeksnoteringen. Wel een boel platen die terugkeren. Veel re-entries in de Album Top 100, maar geen eerste weeksnoteringen op drie platen na dan. Het zijn alle drie albums van Drake. Habibity bijvoorbeeld, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die komt binnen op nummer 20. En Made of Honor, ook van Drake, op 14. En dan ga ik gelijk naar de top 3 toe. Thriller, Michael Jackson, die zakt naar nummer 3. Maar ja, dat mag ook wel na 370 weken eigenlijk. Opnieuw gestegen in de 11e week van 5 naar nummer 2. Harry Styles met Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Dat is een goed album. Hebben we ook al wat van geduid. En op 1 nieuw Iceman van Drake. Leuk voor Ice Radio. Maar ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om wat van Drake te draaien vandaag. Ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar dat sla ik even over. Dus ik pak wat van een album dat genoteerd staat in zowel het albumalfabet als de Album Top 100. Op nummer 3, Michael Jackson, Thriller. Ik kan natuurlijk weer een van de hits pakken. Maar er staan ook nog een paar nummers op die niet op single zijn verschenen. Het zijn er geloof ik 2 die niet op single zijn verschenen. Het is ongelooflijk. Maar Baby Be Mine bijvoorbeeld, dat is een nummer dat je niet zo vaak hoort op de radio. En wat ook gewoon hartstikke goed is. Dit is Michael Jackson.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

wat je hier hoort, dat tik, tik, tik, tik, dat moet dan zeg maar het druppelen van de kraan voorstellen. Het gaat namelijk over een persoon die in de keuken zit te wachten totdat de telefoon overgaat. Dat gebeurt al op een zaterdagavond, terwijl hij de kraan hoorbaar hoort lekken. Drip, drip, drip, drip, dat hoor je ook op een gegeven moment Robert Smith zingen. Het is het openingsnummer van het debuutalbum van The Cure, Three Imaginary Boys uit 1979. En het is wel grappig om die plaat te draaien, omdat het toch wel anders klinkt dan wat we later van The Cure zouden horen. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Forest, dan is het toch wel wat alternatiever, wat ruwer allemaal, maar best goed. Hoewel, een heel album achter elkaar, ik heb er toch wat meer moeite mee, moet ik je bekennen. Maar goed, dat kan aan mij liggen natuurlijk. Talking Book staat ook genoteerd in het albumalfabet van Stevie Wonder. We hebben Superstitions al gedraaid, deze nog niet, en die mag niet ontbreken in dit lijstje. You Are The Sunshine Of My Life in Car Classics.

Ja, Marvin Gaye zat op het album dat hij maakte omdat hij gescheiden was. En hij moest behoorlijk wat alimentatie betalen. Dus daarom dat het album ook Here My Dear heet. En dat is het album dat deze week...

centraal staat als een van de albums dat je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Nadat je doodgaat, dan lukt het niet meer. Here My Dear is een album dat zeker de moeite waard is en dat we ook al uitgebreid hebben behandeld in het albumalfabet waarmee we bezig zijn. Maar ja, we draaien ook altijd het Icicoon, oftewel een album dat ook in het volgende boek staat. Terug naar het albumalfabet, Tragic Kingdom, zo heet dit album van No Doubt. Dit was een van de hits daarvan. Hey You.

0: Hey yo, Tragic Kingdom, het album van No Doubt, waar je de demo op kan vinden. En daar kom ik volgende week nog wel terug op die plaat. Er staat namelijk nog een ongelooflijk grote hit op. Ik ga ook nog een draai van Elton John van het album I'll Slide Me Dood. I guess that's why they call it the blues.
1: Don't wish it away, don't look at it like it's forever.
0: Too low for zero, dat was hem.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: stoom afblazen met Peter Gabriel.
1: Car Classics.
0: Het album heet As uit 1992. Wel een aardig album, niet zijn beste, maar er staan wel een aantal hele aardige nummers op. Dit was ook een hit, ook in Amerika trouwens. En ook hier in Nederland en ook in België deed het nummer het vrij aardig. Lijkt een beetje op Sledgehammer, hoewel Sledgehammer vind ik dan nog beter, maar dat is ook lekker. Het gaat over een hele slimme vrouw die alleen niks over zichzelf weet. En de man die erover zingt is dan blijkbaar iemand die niet zo heel erg slim is, maar wel die vrouw heel erg doorheeft. Oké. Okay. Ja, typisch Peter Gabriel, dit soort teksten, maar ik vind het wel erg goed hoor. Oké, okay, hey, welkom bij het Album Alphabet. Leuk dat je erbij bent. Het is allemaal wat minder makkelijk dan andere keren heb ik al in de gaten, maar dat geeft niet. Dat hoort er ook een beetje bij. Dat is ook het voor en tegen, soms ook nadeel van albummuziek. Hè? Dat je af en toe ook wel eens denkt van, waar gaat het over? Maar goed, in ieder geval hebben we wel een paar platen ertussen staan die alweer wat stukken makkelijker zijn dan in het vorige uur. Ik zie bijvoorbeeld dat we straks nog een nummer gaan draaien van Anouk, wat je wel kent. Als ik eraan toekom, The Beach Boys. Sowieso Billy Joel is wel lekker. En nu ga ik wat filmmuziek draaien. To Sir With Love. Dat is een film uit 1967. Met Sidney Poitier. Wat ik me kan herinneren is dat ik dat boek wel heb moeten lezen, verplicht, tijdens de Engelse les. Behandelden we ook tijdens de les trouwens. En ik geloof wel dat ik het een aardig verhaal vond. Maar als je me nu vraagt van, waar ging het ook alweer over? Iets met een leraar, een klas en leerlingen die met u moesten worden aangesproken. Of in ieder geval met sir. Maar zoiets. En dat liep dan goed af. Een happy end. Maar voor de rest weet ik het dus heel weinig. Kan ik me er heel weinig van herinneren. Maar wel dat het leuk is. En die film met Sidney Poitier, dat zou ongetwijfeld ook een goede film zijn. Want ja, wat was dat een goede acteur, zegt niemand. Onvoorstelbaar. Goed, To Sir With Love. Het titelnummer van die film werd verzorgd door Lulu. En ook haar album staat hierbij genoteerd in het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: Day.

muziek als Duitsland. Kun je ook draaien op een Duitse dag, hè? Nou, ik weet het niet. Hangt vanaf waar die Duitse dag wordt uitgezonden. Op welke zender. Trans Europa Express heet dit nummer van Kraftwerk. Waarschijnlijk hadden de heren zoiets van, nou, we hebben al een hele plaatkant gemaakt over de autobaan. Laten we nu ook eens een keer wat doen voor het openbaar vervoer. En in 1977 verscheen dit album en het titelnummer draaide ik van die plaat. Ik moet zeggen dat ik het wel een interessante plaat vind. Kraftwerk, interessante band, belangrijk geweest sowieso voor de hele pophistorie. Ook omdat ze eigenlijk, zonder dat ze dat in de gaten hadden, behoorlijk veel invloed hebben uitgeoefend op de dancemuziek. En als je dat weet en nog een keer goed luistert naar die oude platen van Kraftwerk, dan hoor je het ook wel. Voor de tweede maal vandaag in Car Classics, Billy Joel. Dit staat over het album Turnstiles. Prelude, Angry Young Man. Plaat over zijn manager. Ja, toen de manager dit hoorde, was hij ook geen manager meer. Dat begrijp je wel. Maar wat kon die Billy Joel piano spelen? En dat kan hij trouwens nog steeds, gelukkig. En dat hoor je vooral in dit nummer.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

0: There's No Place Like America Today heet het album, maar dit nummer op staat van Curtis Mayfield uit 1975, So In Love. Ook nog een single geweest trouwens en we draaiden uiteraard de albumversie. Ik heb hem in de vorige reguliere uitzending van Car Classics ook al gedraaid, maar toen niet helemaal. En dat is jammer, dus vandaar nu alsnog helemaal gedraaid.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik moet ook hier weer de conclusie trekken dat er niet zo heel erg veel is gebeurd in de Vinyl 33 van de afgelopen week. Drie nieuwe binnenkomers. Op de 25e plek Ed O'Brien met Blue Morpho. Op 18 Grand Serpent Rising, dat is een album van Mibu Bordegid. En Maisie Peters met Florissance staat op nummer 10 deze week, nieuw eerste weeks. De top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving gaat 1 plaats naar beneden. Opnieuw gestegen van 4 naar nummer 2 in de 86e week, vinyl 33. Michael Jackson, Thriller, die hebben we in het vorige uur gehad. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles gaat omhoog in de vinyl lijst van 5 naar nummer 1. Tot zover het overzicht van de vinylplaten, de 33 beste vinylplaten van de afgelopen week.
2: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
0: Door met het albumalfabet. Dit zijn de Turtles.

The Turtles Present the Battle of the Bands heet dit album uit 1968. En dit is toch wel een heel leuk nummer van die plaat. Alleen dit nummer, Eleanor, maakt het al de moeite waard om de plaat in de lijst te zetten. Dus hij staat erin in ieder geval. Goed, dit is dan weer een wat minder toegankelijk nummer. Wel een hit geweest trouwens voor de Golden Earrings, Sleepwalking. Maar we draaien dan wel natuurlijk de lange uitvoering. Zoals je het album kan terugvinden, of het nummer kan terugvinden op het album To The Hilt. 50 jaar oud alweer, zeg dit.

Een van de mooiste nummers van Anouk staat op Together Alone, haar debuut uit 1997. Sacrifice verscheen als single, werd ook een grote hit. En dat album werd geproduceerd door inderdaad George Kooijmans en Barry Hay van The Golden Earring. Die we ervoor ook nog hoorden met Sleepwalking van To The Hilt. In 1980 maakte ik kennis met Splitdance met het album True Colors. En ik dacht van, hé, wat een leuk debuut. Maar ja, Splitdance is ook al een groep die al zeker 50 jaar heeft bestaan. En ik zal nog een keer opnieuw starten. Dan ken ik het nummer al zo goed. Dan nog iedere keer weer door de zang praten. I got you.

Superleuk. De nummer van de Beach Boys, Do It Again, staat op 2020 uit 1969. En het mag als duidelijk worden even ondersteld dat dit nummer natuurlijk wel het origineel is van bijvoorbeeld dit nummer.

0: Wat het altijd nog van Car Classics is dat ik ook zelf geïnspireerd raak om thuis weer eens een keertje een plaat op te zetten. Zoals bijvoorbeeld dit album van Fleetwood Mac. Tusk kwam uit in oktober 1979. Titelnummer heb ik al gedraaid. Sarah nog niet trouwens, maar die gaat ook nog wel voorbij komen. En dit is nou toch ook wel een fantastisch nummer van Stevie Nicks. Sisters of the Moon is in Amerika nog op single verschenen, maar komt daar niet verder dan nummer 86. En Tusk wordt door Wikipedia beschouwd als een experimenteel album. Dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, maar het is wel een plaat die absoluut de moeite waard is. En die misschien nog wel beter is dan Rumours, ook al schijnen de meningen daarover nogal te verschillen. Maar goed, hey, het zit alweer op zo'n beetje, Car Classics. Ik ga nog één nummer draaien, een heel lang nummer, hoewel je gaat hem niet in de horen, maar zeker nog wel de moeite waard om hem thuis nog een keertje te streamen. Het album There It Is van James Brown. Ik heb er al het een en ander van gedraaid, van deze plaat uit 1972. En ik denk niet dat I'm a Greedy Man over James Brown zelf gaat, maar wat is dit een goed nummer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan.
1: Pick up on this! Yo. Pick up on

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 100, 1968.

Een van mijn favoriete tracks van de zevende van de Rolling Stones uit december 1968. Beggars Banquet, toen de band echt heel goed begon te worden. En daarom ook op nummer 100 in de album Top 1033. De lijst met de beste, beroemdste, belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80. En we gaan dus langzaam naar de finale toe werken. Nog 10 shows te gaan, iedere keer 10 albums erin. Dus vandaag de nummers 100 tot en met 91 met dit meesterwerkje van de Stones.

0: Rolling Stones van hun zevende Beggars Banquet. Eerst Stray Cat Blues en daarna Sympathy for the Devil met Nicky Hopkins achter de piano. En ik doe het voortaan zo dat ik per uur 5 albums doe. En dan in het derde en laatste uurtje alleen nog maar extra trekjes. Dus de Rolling Stones gaan dan ook nog terugkomen. Natuurlijk in Weekend Eclectica. Van de zevende van de Stones naar de zevende van Neil Young. Hier samen met Crazy Horse en Zuma op...
1: Nummer 99.
2: 1975.

0: zie ik haar tegen als soloartiest, soms dan wel met Crazy Horse erbij. En dit is dan voor de eerste keer in de top 100, maar hierna nog 6 keer. En heb ik het alleen maar over onder eigen naam. Want hij zat natuurlijk ook nog bij Crosby, Stills, Nash & Young. Met Buffalo Springfield hebben we hem gehad. En vast ook nog een andere combinatie. Neil Young en Crazy Horse van Zuma. Cortez the Killer.
1: Ice Radio. Weet je wat het kost, man? Helemaal niks. Wij zijn Ice Radio.

0: ongelooflijk moeilijk kiezen voor mij. Liedjes van het album Zuma. Nou ja, deze in ieder geval horen erbij. Barstool Blues. In de derde uur krijg je nog een trackie van dit fijne album van Neil Young en Crazy Horse. Nu, na de nummer 99, logischerwijze.
1: Nummer 98.
0: De derde en hoogste noteerde van Gene Clark.
1: 1974.

Hij zat eerder in de Birds en we hadden de goede man al samen met Dillard, de Fantastic Expedition of Dillard en Clark uit 68 en met twee soloplaten, Roadmaster uit 72, White Light uit 71. En dit zou dan zijn beste moeten zijn. Op nummer 98, No Other uit december 1974 van Gene Clark. De eerste track die ik kreeg, dat was de titeltrack. En de tweede, die ga ik nu aan je laten horen. Hier is Strength of

0: album top 1033. Jawel, er begint langzaam schot in te komen. No Other van Gene Clark. Na de titeltrack ook nog dit Strength of Strings. En in uurtje 3 krijg je nog wat extra's van hem. Nu door naar...
1: Nummer 97.
2: 1969.

0: 101 tot en met 1033, zou ik maar zeggen, hadden we ze al 3 keer. House of the Holy, hun derde album, Led Zeppelin 3 en Physical Graffiti. En er zijn er, inclusief deze, bij de top 100 nog 3 te gaan. Na Hola the Love, takeje nummer 2. Hier is Lemon Song.
1: Ice Radio Station. Wij draaien nog steeds echt wat we willen.
2: 3 decennia LP-pop, gebundeld in 1 lange lijst. Dit is de album Top 1003.

0: Uit het najaar van 69, Led Zeppelin met de Lemon Song. En ook hiervan natuurlijk in uurtje 3 nog meer tracks. Van de ene naar de andere hofleverancier. Ook Pink Floyd staat er 6 keer in. En dit is voor de 3e keer met Metal.
1: Nummer 96, 1971.

Als jochie van 13, 14 was dit mijn kennismaking met het album Metal van Pink Floyd. One of these days, I'm going to cut you into little pieces. Nou, zeer vriendelijke muziek. Nummer 96 in de album tot 1033, tot aan de uurwissel nog dit stuk. Fearless.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd vierde en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 95, 1983.

Tweede weekend Eclectica. Met ook het tweede deel van de album Top 1033, aflevering 71 van in totaal 80. In uur 1 hadden we al de nummers 100 tot en met 96. In dit uur 95 tot en met 91. En straks in uur 3 krijg je nog wat bonustrekjes van de diverse albums. Deze man hoorde ik voor het eerst van toen ik een gastje van een jaar of 17 was in een platenzaak. Een blond meisje dat mij ervan op de hoogte bracht, maar het was toen nog veel te ingewikkeld voor me. Zoveel jaar later ging dat een stuk beter met dit album uit 83, Tom Waits en Swordfish Trombones.

het zo'n beetje al 6 keer in de album tot 1033. Dit is keer 7 en nog wat hoger in de lijst gaan we ook nog een keer tegenkomen. Moet je nog een beetje geduld verhouden.

0: Meijer als derde. Volgend uur nog eentje trouwens van 16 Shells from a 30 Art 6. Nu naar het oudste album toe van vandaag. Het is de tweede van Bob Dylan. De Freewheeling Bob Dylan. En die staat op
1: nummer 94.
2: 1963.

0: Uitgekomen eind mei 1963. Ik ben 2 jaar. Bob Dylan, zijn tweede, de Freewheeling Bob Dylan. De 2 tracks die je nu alvast kreeg waren Don't Think Twice, It's Alright. En aansluitend, ooit nog gecoverd ook door die meneer van Roxy Music, A Hard Rain's Gonna Fall. En volgend uur dan krijg je nog meer van dit album. Nu naar de hoogst genoteerde van eigen bodem. En die komt van Golden Earring.
1: Ice Radio.
2: Ice. Nummer 93, 1977.

0: lekkere lange track ervan, moet je nog een klein beetje geduld hebben. Nu naar een band die er maar één keer in staat. Uit Engeland met onder andere Callum Blundstone en Rod Argent in de gelederen. De Zombies met Odyssey en Oracle staan op
1: nummer 92.
2: 1968.

De band had eerder al de instrumenten aan de wil gehangen vanwege het uitblijven van succes. En toen, in 1969, werd dit ineens een hit. Time of the Season. Prachtig liedje natuurlijk. En in het verlengde daarvan ging het ook ineens een stuk beter met het album waar het op stond van een jaar eerder, april 68. Odyssey and Oracle, nummer 92 in de album top 1033. Wanna Beachwood Park, Time of the Season dus. En dit is trekje nummer 3. Hang up.

0: niet in de album top 1033, maar dan wel in de top 100, hè? Op nummer 92, Odyssey and Oracle. Wat dan natuurlijk overigens helemaal in het begin ook nog een keertje Colin Blunstone met Ennis Moore, maar dat is heel ver terugzoeken. Ik heb nog één album te gaan in deze weekend, Eclectica, volgend uur extra schuine streep bonus trekjes. En die ene, dat is de vierde die we hebben van The Who.
1: Nummer 91, 1971.

Uit augustus 1971, de vijfde en de beste studioplaat van The Who, Who's Next. Trekje nummer 1 was Won't Get Fooled Again. En natuurlijk deze ook nog, Baba O'Wiley. Maar in het volgende uur bonus trekjes, waaronder ook wat van The Who. Tot aan de andere kant van het nieuws.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: 1968.

stuurtje weekend. Ik kreeg ik al van deze week. We doen de album tot 1033. De beste, belangrijkste, beroemdste albums uit de jaren 60, 70 en 80. En we zijn bij de nummer 100. Waar je nog wat extra trekjes van te goed had. Beggars Banquet, Rolling Stones. Eerst natuurlijk de single van Toon Street, Fighting Man. En nu deze mooie, Soul of the Earth.

De zevende van de Rolling Stones. Beggars Banquet uit december 68. Met toen aan boord Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards, Mick Jagger. Maar ook nog voor de laatste keer echt een beetje serieus dan in ieder geval Brian Jones. Die hier nog op vele nummers te horen is. Volgende album dat eraan zit te komen in 69 is dat. Die doet hij ook nog wel wat, maar dan is het toch al een stukje beperkter. En daarna komen nog twee andere meesterwerken zonder hem. Sticky Fingers en Exile on Main Street.

album top 1033 nog wel meer van gaan horen. Maar hier was je alvast op nummer 99 uit november 1975. Neil Young and Crazy Horse met Zuma. En daarvan als vierde en afsluitende track in dit derde en laatste uurtje Weekend Eclectica, Danger Birds. Nummer 98 dan, daar hadden we al twee tracks van. En hier komt nog een derde. Het is een alternatieve, wat kortere versie, maar hij is ongelooflijk fraai. Het gaat om het album No Other, Gene Clark met Some Misunderstanding.

0: 1998 in de album Top 1033, Gene Clark van No Order, de track Some Misunderstanding. Nu een bonus van de nummer 97, Led Zeppelin, hun tweede album.
1: Ice. Ice Radio. 1969.

0: Nummer 37 hadden we het tweede Led Zeppelin album uit oktober 69. En de twee extra trackjes die je er in de derde uur van kreeg waren Heartbreaker en aansluitend Thank You. Nu door naar de muziek van Tom Waits. Die stond op 95 met Swordfish Trombones.
1: 1983.

0: Soldier's Things van Swordfish Trombones. Tom Waits was dat. Op 94 het oudste album van vandaag. Krijg je ook nog twee trackies van. Hier is Bob Dylan.
1: If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there.

De Freewheeling Bob Dylan uit mei 1963. Ik ben 2 jaar als het uitkomt, dus ik heb geen idee. En lekker korte liedjes, dus dan kun je er meer van doen. Girl from the North Country en aansluitend Blowing in the Wind. Misschien wel een van zijn beroemdste liedjes aller tijden. Ook nog een dubbele dosis van Adderstee en Alcohol. Hier is muziek van The

Nog maar een trekje van de nummer 92 in de album Top 1033. Odyssey Oracle, The Zombies, This Will Be Our Year, hoor je. En je gaat nu luisteren naar Rose for Emily.

hoogste noteerde van eigen bodem in de album Top 1033 stond op 93. Het live album van The Golden Earring uit de zomer van 1977. En track nummer 2 was deze lekkere lange. She Flies on Strange Wings. Ik heb er ook nog eentje voor je van het album Who's Next van The Who. Die stond op nummer 91. No.

Tika kwam van The Who, van Who's Next, Behind Blue Eyes. En ik heb nog één deel van een trekje te gaan, want de hele trek die duurt een minuutje of 16. Heb ik geen tijd voor. Maar ik wil je toch nog wat laten horen van het album Metal van Pink Floyd. Nummer 96 was dat. En dat wordt dus, je had het begrepen, Echoes. Volgende week weer een gewone weekend in Kretika met juni 67 en juni 79. Tot dan!

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Het nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.
1: Let the party set the floor. Let the party set the floor.

0: on your phone.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, ik had niks.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelredoom hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje daarvan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: of breading.
1: Je luistert naar Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

geen playlist, maar passie. Ice. Ice. Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.